Ik vraag je voor een zoen. Je zegt de grachten, ze zijn vrij groen. Maar volgens mij, je bent ver weg. Je hoort niet een woord dat ik zeg.

Ik vraag je voor een zoen. Je zegt de grachten, ze zijn vrij groen. Maar volgens mij, je bent ver weg. Je hoort niet een woord dat ik zeg.